0: 20 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook TBS met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer opengaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met te hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iHeartRadio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Rustam Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.
1: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: van der Steen en de Muziekfabriek verrassen je telkens weer.
1: En ik moet je zeggen, de muziek die is zeer zomers georiënteerd. We beginnen dit rijtje van drie met een lekkere gouden ouwe van Afric Simon. Hier is Havanana.
2: Grrr, ta-ta, grrr, ha-ha, grrr, boomba.

0: Een liedje uit de jaren 80 van Afrika Bambaataa en UB40 en Regulars. Daarvoor zat Rob Zorn, Nou En. En we begonnen dit reisje van drie met Eric Simon, Havanana. En ook jouw muzikale inbreng is van harte welkom in de muziekfabriek. Ga even naar de website www.rondvandesteen.nl.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: 1995, week 18. We gaan terug naar de lijst van 6 mei uit datzelfde jaar.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En we beginnen met die grote hit van Celine Dion, Think Twice. Hoogste positie, nummer 1, aantal weken, 10. Gevolgd door De Dijk, Heb Je Het Hart. Hoogste positie, 34ste plaats. Aantal weken, 2. En het is een ex-alarmschijf.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: 1995.

0: altijd amusant als ze even voorbij komen. De Dijk. Helaas een heel bescheiden hitje destijds. Heb je het hart? En ja, popmuziek van eigen bodem, daar ben ik altijd wel een voorstander van het nationaal product. Wil je ook een grote en een kleine hit aanvragen? Doe dat via de website www.ronvottersteen.nl.
1: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
0: En we duiken weer eens lekker de jukebox in.
2: From long time ago, jukebox classic, golden oldie.
0: We gaan naar Engeland. Hij is geboren als Harry Roger Webb op 14 oktober 1940. Je kent deze Engelse zanger en acteur beter onder de naam Cliff Richard.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Sinds zijn ridderschap in 1995 heet Cliff Richard ook officieel naar zijn artiestennaam. Hij koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover, namelijk het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op een tweede plaats terecht in de Engelse hitlijst. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer 1 hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en 2000 in de Nederlandse hitlijsten gestaan. Zijn carrière werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst de Drifters. Maar omdat er in de VS al een band bestond met die naam, werd dat de Shadows. Het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Cliff Richard heeft meer dan 2 miljoen platen verkocht. Cliff Richard heeft verder ook als acteur gespeeld in de films Serious Charge, The Young Ones, Summer Holiday, Wonderful Life en Finders Keepers. Verder vertegenwoordigde hij 2 het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival. Dat deed hij met de nummers Congratulations uit 1968 en Power to All Our Friends in 1973. Zijn wijngaarden in Portugal leverden hem zijn eigen wijn op. Ook heeft hij 4 eigen parfums. Deze zijn genoemd naar zijn hits Miss You Nights, Dreammaker, Devil Woman en Summer Holiday. In 2008 stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Time Machine Tour, die hem door heel Groot-Brittannië bracht. Laten we eens teruggaan naar 1970 met het liedje Goodbye Sam, Hello Samantha. Hier is Cliff Richard.
2: Jukebox Classic.

Het is voor mij keer op keer een sport om een juiste Jukebox Classic te vinden. Ik heb liever dat jij dat doet. Doe dat even via de website. Je weet inmiddels het adres. Je hoort uit 1970. Cliff Richard. Goodbye Sam. Hello Samantha. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. Waaronder dit prachtige duet tussen Patti LaBelle en Michael McDonald. Hier is nog een keer On My Own.

0: ook deze van Mr. President Coco Jumbo. Daarvoor zat Rosario Flores, in Nederland vrij onbekend. Maar in Spanje gaat ze buitengewoon goed. Je hoorde Tiquiero, Tiquiero. We begonnen met dat prachtige duet van Patti LaBelle en Michael McDonald, On My Own.
1: Relaxed, relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.
0: Hou hem lekker hier, want we hebben meer liedjes voor je in petto. En natuurlijk.

0: A Taste of Honey is een Amerikaanse band die vanaf 1978 bekend werd.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze waren voornamelijk disco georiënteerd. De band bestond in het begin uit 4 leden.
1: Oude lullenplaat.
0: De 2 mannelijke muzikanten en de zangeressen van A Taste of Honey. De vrolijke bassiste Janice Mary Johnson en gitariste Hazel Payne. De band ontstond in 1970 en was in die tijd een trio. Toen Hazel Payne in 1976 bij de band kwam, speelde A Taste of Honey op een bruiloft, waar producers Larry en Fons Michel broers de band spotten. Ze brachten hun eerste single Boogie Oogie Oogie in 1978 uit en dit werd een nummer 1 hit. Hun tweede album, Another Taste, deed het niet zo goed. Maar met behulp van George Duke hebben ze hun derde album Twice as Sweet uitgebracht met de hits Sukiyaki en Rescue Me. In de muziekfabriek luister je naar Boogie Oogie Oogie van A Taste of Honey.
1: Oude lullenplaat.

0: was hem, de oude lullenplaat voor deze keer van A Taste of Honey en Boogie Oogie Oogie. 1978. En jij mag er ook eentje aanvragen via www.ronvandersteen.nl.
1: Als het Nederlands is,
2: en goed,
1: dan hoor je het hier.
2: Hoor je het hier? Hoor je het hier?

0: vakantieliedje uit de jaren 90, deze van Corona en The Rhythm of the Night. Daarvoor zat Frans Duits, altijd gezellig als die even voorbij komt. Morgen is pas morgen. En ik kijk even op de klok en ik zie tot de conclusie dat ik er weer snel van door moet gaan. Maar ik heb nog een hele lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is die van Bill Withers en Lovely Day. Ik zeg maar weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler, vlakbij Aken, opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden, de zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

de heren Philips, Hymans en Diamond. Dus PhD, lieve luistervrienden. Ja, terug op de radio, wat een plat. Hè. Zo natuurlijk was 1981. En zo hoor je nog meer van die leuke jaartallen. Uit het grijs verleden, de voltooid verleden tijd. Wees welkom bij de show. Het is gewoon het komende uur. Heerlijk

Met daarvoor Phil Collins, de grote Phil, het Two Hearts. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Blijf er lekker bij in de middel of roadshow. De voltooid verleden tijd met de plaatjes, met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraties.

0: Gewoon even lekker terug naar 1972. Uit de stoffige catacombe van de Middle of the Road Show. Was dat de Son of My Father?
1: Hey! Achter de
0: ze zong als 11-jarig op de bruiloft van haar zuster. Dan vervolgens zang een gitaarles. En trad als minderjarige op in België. In 81 kwam de knal.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hier is Miggy.

was Marina van der Rijk, lieve mensen, zo heet ze, echt Miggy. Op 30-jarige leeftijd scoorde ze nummer 1 in de nationale hitparade toen en nummer 2 in de Nederlandse top 40. Helaas overleed ze op 51-jarige leeftijd. En toch is het nostalgie. Ja toch? Die tekst kennen we allemaal nog. Al zoveel. Dit zijn ze. Jouw favorieten misschien van toen in de Middle of the Road Show. Maar onder Procol Harum is a wide shot.

Dan zijn we lekker. Wereldwijd. Ach mensen, wat is er een mooie plaats, zeg. Rod Stewart en Baby Jane. En dat waren de gouden jaren 80. Dolly dat ze bij met de radio. Everybody listen to the radio. En zometeen is het eventjes tijd voor een eigen podium. Jim Morrison en The Doors zitten eraan te komen. Maar ook David Paten met die mooie tekst van David.

analoog, vanaf een plaatje. Dat waarschijnlijk wel digitaal via DAB Plus, DAB Plus. Ja, je maakt het mee tegenwoordig in deze moderne tijd, lieve vrienden. Wilders on the Storm van The Doors. Eén van de laatste, wat een schilderij was dat, Klaas. Geweldig, helemaal uitgedraaid. Bijna 7 minuten. Tot zover en niet verder, zeg dan maar. Nou, en morgen? Tuurlijk, opnieuw. Heerlijk en fijn dat je erbij was.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
15: Dit is de lunch.

Mooi inderdaad, zijn haren zijn al een klein beetje grijzer geworden natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Billy Ocean en allemaal met zijn Calypso Crazy. We zijn weer vertrokken voor een nieuwe aflevering natuurlijk van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur deze dinsdag. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. En ook bedankt natuurlijk aan onze collega's hiervoor voor koffietijd en dergelijke meer. En taartjes en de koekjes. Dat ze hier altijd lekker laten staan. Ik zal nog eens moeten op regime gaan. Goed, dit gezegd zijnde, hier is One Direction. En dit al met hun Story of My Life.

inderdaad ook een Belgisch product natuurlijk, hè. Ja. Over heel Europa aan het optreden momenteel. Reggie. En dit allemaal met zijn Teddy B. En You Never Let Me Down. Natuurlijk, daarom draaien we zo ook eens eventjes hier in de lunchbreak natuurlijk, hè, op deze dinsdagmiddag. En we gaan het ermee een klein beetje, ja, al een klein beetje de vakantie achter de rug laten, denk ik, hè, ja. Hier is Marvin Gaye. We gaan het eventjes rustig aan doen. En hier is hij met Mercy, Mercy, Mercy, Mercy Baby.

ons onverheerlijk nummer natuurlijk hier in de lunchbreak deze dinsdag. Dat waren de Rolling Stones. Ja, ze weten ook niet van ophouden. Hè. Inderdaad niet zoals wij. Hè. Wij weten ook niet van ophouden. Binnenkort mogen we weer een hele nieuwe LP verwachten van die mannen natuurlijk. De Rolling Stones en Honky Donkey Tonky Place.

We kennen ze natuurlijk ook nog van die andere hit natuurlijk, hè, van Should I Stay or Should I Go? Muziek van The Clash en Train in Vain. Ja, wat dat allemaal te betekenen heeft, wel, je moet hem vandaag niet vragen, want het is dinsdag ondertussen. Hier is Bruce Springsteen, born in the USA. Ja, hij had waarschijnlijk liever ergens anders geboren geweest, met de president van hedendaag, als mij vraagt. Smakelijk eten, lunchen doen we tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee. Lekkere rockmuziek.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een bijzondere goede dinsdagmiddag, het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar het jaar 1970. George Harrison wordt de eerste Beatle met een solo nummer 1 hit in Amerika. In 1970 staat My Sweet Lord helemaal bovenaan in de hitcharts van Amerika. Hier is hij met My Sweet Lord.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Arend Blommewaard en Zoe, en dit allemaal met hun tranen van goud. Heel bijzondere goedemiddag. Welkom in deel 2 van de lunchbreak.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Die hebben we al gehad, dacht ik. Inderdaad wel, hè. Inderdaad. Wat moeten we nu hebben? Hier is Zoe, Drew Cocker. En hier is hij met With a Little Help from My Friends.

0: dag inderdaad. Hè. Ja, de buurman die altijd klaar staat voor je naast de deur natuurlijk. Joe Cocker en I'm a Little Help for My Friends hier in de lunchbreak. Straks ook nog de artiesten van de week. En wat hebben we dan nog? Wel, dan hebben we ook nog natuurlijk de toetjesplaat.
1: Patrick, die wat zit er vandaag in jouw broodrommel?
0: Beter laat dan ooit, Kees, inderdaad wel. Depeche Mode zit er nog in. Muse zit er nog in. Chris de Burg. Stevie Ray Vaughan. Wat hebben we dan nog? Red Hot Chili Peppers. En Raccoon, als we nog tijd hebben. Dus tijd genoeg voor plaatjes te draaien, zou ik zeggen. Daarom zitten we hier natuurlijk. Hier is Kenny Loggins en Danger Zone.

afsluiten met vrijdag zijn onze artiesten van de week natuurlijk. En dat is de Miami Sound Machine met Gloria Estefan en The Rhythm Is Gonna Get You. Als je nu nog niet te pakken hebt, dan zal je het wel heel de dag niet meer te pakken hebben natuurlijk. Het is dinsdag vandaag. Morgen zijn we alweer in de midden van de week natuurlijk. Hakken we de week in twee. Hier is Muse en Uprising.

0: betere gitaarwerk als het ware. Muziek uit het onderste van de kasserol. Rock and roll, zoals we zeggen. Uprising hoor je natuurlijk. En dit allemaal met hun Uprising. Met Muse. Muse zong het natuurlijk, ja. We zijn er weer helemaal bij vandaag. Hè? Inderdaad wel, ja. Moet eens kunnen, hè. Zo'n dag en een andere, ja. Dinsdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten, als er nog niets van de tafel gerommeld is natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: En dan de toetjesplaat van de dag. Hier is Chris Rea en The Lady in Red. We nemen afscheid en een mooie, ja, gezellige muziek natuurlijk, inderdaad wel. Hier is Chris Rea en Lady in Red. Tot morgen en stay tuned.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: Prinsjesdag vandaag. Op deze 8 september. Internationale dag van de fysiotherapeut. Ja, dat is het vandaag.
1: Dit is een nieuw uur Hits en Classics. Met Benny de Zwart.
0: We gaan met Cher. If I Could Turn Back Time. Als eerste. Een leuk nummer.

0: Dat is een kraker zeker, hè? Als je pijn hebt. Dat is de man die zegt, ik ga even kraken. Madcon als tweede vandaag en Begin.
1: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
0: Even kraken.

Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Daarnet hadden we nog Fleetwood Mac. 1977, Don't Stop. Onderweg Texas. Eerst deze Dead or Alive. Yeah.

individu. Hij maakte een mooie reis in Europa. Maar in Zweden. In Malmö. Kreeg hij een fles rum van een loesje man. In het park. Er begon een feestje. En het feestje liep uit de hand. George Ezra. Hier bij ons met Budapest. Tot aan de paardenplaat. Gaan we naar Nederland. Dit wondermooi ding. Is er leven op Pluto? Van het goede doel.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen het terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelgus meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

muzikale tijdmachine. Het regent een beetje in Den Haag, maar dat geeft niet. Ik zit droog, zit nog steeds op het dak op het studio. Goedenavond op deze dinsdag van 8 september 2026. Je hoorde de Tom Poes plaat van de week. Led Zeppelin met het nummer Whole Lotta Love. Kwam uit op single 7 november 1969 met aan de B-kant Living Loving Made. Je vindt het op hun tweede studioalbum met de titel, daar komt de open deur, Led Zeppelin 2. En donderdagavond even over de klok van 8 hoor je nog twee nummers van dit album. Nee, en die kwamen niet op single uit bij het programma Album Tracks tot aan de klok van 9 uur. Maar goed, dat is donderdag pas. Eerst vanavond, eerst dinsdagavond. Dat heb ik voor je in deze muzikale tijdreis. Rugnummer 453. Daar start ik dadelijk met de rollator hits uit de jaren 70. Je krijgt nog in het eerste uur de jaren 80. De Beatles staan daarbij. Alarmschijf een halve eeuw geleden. Nummer top 40 van een halve eeuw geleden die we binnenkomen. Maar natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaats staat er ook bij aan het einde van het eerste uur, zie ik. Titel is Keep On Walking en de keuze ging deze week tussen Passenger en Ronan Keating. Keating moet ik zeggen, jawel. En in de tweede uur starten we met de later hits uit de jaren 90. Maar de Zero's komen ook nog langs. Rock'n'Roll Rolling Stones, maar dat is een rock'n'roll band natuurlijk, staat er ook bij een jarig artiest, jawel. Richard David Hughes. Maar we starten met de later hits uit de jaren 70. Hier is Kayak met het nummer Chance for a Lifetime. Nogmaals, van harte welkom vanavond bij de muzikale tijdmachine.

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druijvel.
1: ...1977.

Je hoorde de single Go Your Own Way. Deze is van Fleetwood Mac. En je vindt het nummer op het album Rumours. Is hun 11e studioalbum trouwens. En van dit album hoor je donderdagavond na de klok van 8 nog twee nummers die niet op single zijn uitgekomen. Bij het programma Album Tracks. Go Your Own Way was trouwens de eerste single. Daarna zouden nog Dreams, Don't Stop en You Make Loving Fun uitkomen. En die twee nummers, ja, die hoor je dus bij Album Tracks op de donderdagavond van 8 tot 9. Maar morgenavond ben je even over de klok ook al welkom als je van muziek van uit de jaren 70 hoort. Wil horen, dan ben je van harte welkom bij de Rock'n'Roll 70's Show. Nu tijd voor de band van de maand september. Jawel, de keuze van Nanda Maas deze maand is Styx. Je hoort zo het nummer Come Sail Away. En dit staat op het album The Grand Illusion. Is het 7e studioalbum van de band. En kwam 7 juli 1977 uit. Van deze psychedelische rockband uit Chicago, Illinois in de Verenigde Staten van Amerika. Fooling Yourself was trouwens de tweede single van dit album. En de eerste single, Come Sail Away. Hier is Styx.

0: Beatles met het nummer When I Get Home. En dat vind je op het album A Hard Day's Night. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1964. 26 minuten over de klok van 7 op deze dinsdagavond van 8 september 2026. Ik ga naar 1976. Je hoort de nummer 1 uit de tipparade. En deze week is dat BZN met Mon Amour.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

0: Nieuw.
1: De Starland Vocal Band met hun Afternoon Delight. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 37 tot en met week 41. Totaal 5 weken met als hoogste notering nummer 25. Waar het 2 weken stond genoteerd.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

Je hoorde in het item, hey DJ, where's the bass? Het nummer In My Mind van Firehouse. Ik heb nog een beetje nieuw muziek voor je. Hier is Chaka Khan met het nummer Chuckzilla. Dat is ook gelijk de titel van haar nieuwste studioalbum.

einde gekomen van de muzikale tijdmachine voor vanavond. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer en is deze week van The Police met de titel Message in a Bottle. En dit nummer vind je op het album The Police. Live en donderdagavond bij Album Tracks. Tussen 8 en 9 hoor je nog twee live nummers van ditzelfde album. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar en een hele fijne radioavond verder. Tot de volgende dinsdagavond voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot dan zeg ik tegen jou.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen. Onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

het wel even lekker zegt. Giorgio Moroder en Phil Oakey. Met Together in Electric Dreams uit 1984. Dat was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwenhuizen. En zo

hebben die er iets mee te maken heeft. Heb jij dus een idee? Stuur het even in via de website iTunesRadio.nl bij je verzoeken. En zet er ook even bij, hè, als opmerking, voorstel, laatste plaat. Zo, het is weer het begin van je weekend. Het is weer dinsdag, mensen. Dat is fijn. Net gehoord Bart van de Heuvel met de muzikale tijdmachine. Zowel hier als ook op andere kanalen. En die is weer naar de keuken, hoor. Ja hoor, voor een bruin bammetje Vitador pindakaas. Zonder boter, hè. Zonder boter, mensen.

Oké. Okay. iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Nou, succes, Anita. Ze heeft wel de muziek aan, dus dat is goed.

0: Wat een plaat. Rond hè, met een gat in het midden uit 83. Ja, het ging er ineens over in de chatroom trouwens, over deze plaat van Michael Oldfield en Maggie Riley met de Moonlight Shadow. Uit 83 dus. Ja, ook dat stond natuurlijk in de top 40 hè. Ja, logisch.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Nou, zeg dat. En wat je nu hoort is uit 85.

ergens dacht hij ineens aan Sussudio. Hij wist niet wat het was. En toch dacht hij, weet je wat, ik bouw er gewoon een liedje omheen. En zo werd het ineens een plaat. En wat voor een plaat ook, hè? Ik vind het heerlijk.

opdrachten aan ons. Hij zegt dat every millennial trying to Shazam this song. En welke is dat dan? En ik heb het voorbeeld hier. Het gaat zo. Dus nog, ja, zo dus. Ja. Nou, weet jij het? Geef maar door, hoor. En bedankt, Boom, voor die mooie klanken.

ook. Nou, in ieder geval niet zij, want zij hield er niet van. Aldus Erik Klaplom. Uit 1977 was die plaat alweer. Zometeen een aanvraag van ik. En dat ben niet ik, maar dat is weer een ander ik. Eerst de My Time met History. Want dat is gewoon fijn uit 85. Die volgende die komt uit 1987. En dat is ook een stelletje hoor. Hey. Oh. Een soort respectabel stelletje, kan ik wel zeggen. Het gaat over thee. Dat zometeen dus.

0: Blackfoot. Het ging ineens over iets met een voet of zo. Dat was de stomme voet. Nee.
1: Hey, what time?
0: Ja, een zware. En dan kom je automatisch uit op deze taxi. Oh ja, een klapvoet. Nee, heeft hij niet.
1: Maar... Yeah, that one over there. Yeah,

0: listening to iTunesRadio.nl.
1: Moon heeft wel zin in wat nederpop. Ze zegt ook hop, hop, hop, nederpop. Frank Boeijen dus. En de groep natuurlijk ook erbij. En ze wil contact. Nou, ik had bedacht om dan de live-uitvoering eens te doen daarvan. Dus hier is jouw contact.

wat is dat lekker, hè? Voor Marjan, Corny van der Bos met Weet je wat we doen? Uit 1977. Trouwens, het gaat ineens over... het was volgens mij Robert B. Die moest denken aan Rob de Nijs met Zondag. Heel de dag in je bed liggen stinken. Het ging over Robert Long. Robert Klaplong natuurlijk. Hè. En Peter die zit in Spanje trouwens momenteel. Dus ja, lekker. Die is er even niet. Ja, die is er wel. Heel even nog. Robert Paul moest ik aan denken dan. Het kan vriezen, het kan dooien. Daar zit datzelfde liedje trouwens in.

0: dan doe. Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder of vrouw verspreken.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
2: Het is voor een iTunes edit van de Richie Family. Dit keer I'll do my best for you, baby.

John Don't. Hè? Wat? Ik zie Pussycat ook, ja. Little Green Bag van George Baker, leuk. Heel dat intro is weg gelijk. Opnieuw.

moet even wachten tot volgende week dan. Met een bolletje. Maar ja, je weet het hè. Een discobol betekent natuurlijk Donna Summer. En dan in dit geval 3 keer. Ja, het is niet anders. En Loet die zegt, ik heb van de week nog de cd gedraaid van de Early Roosters. Misschien moeten we er ook wel een plaatje van draaien op vanavond. En mag Loet zeggen welke? Ja, leuk toch?

Godverdomme, zeg maar, if it hurts just a little. Ja, een beetje pijn kan geen kwaad. Hij is altijd lekker, toch? Call me, Valerie. Zegt Jan, nou, ken je die plaat nog? Die gaan we natuurlijk vanavond niet draaien. Nee, helemaal geen tijd voor.

Travel on a Summer, State of Independence. Daarvoor If It Hurts Just a Little. En daarvoor The Mystery of Love van mevrouw Zomer. En Luke die vraagt voor alle dames twee platen aan van de Sandy Coast. En de eerste die ga je nu horen.

70 met Just a Friend van de Sandy Coast. En trouwens, ik raad je aan om eens te zoeken naar de Haagse Beatnacht op YouTube bijvoorbeeld. En anders misschien Veronica Rock Night, want ook daar waren ze ooit een keer bij. Sandy Coast dus. En dit is ook een fijne True Love, That's a Wonder uit hetzelfde jaar. We have-

Ja, bekend natuurlijk van onder andere Wind Force 11. Maar ze heeft veel meer mooie dingen gemaakt hoor. Onder andere het complete album van Land of Ta is gewoon best wel, wel goed eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, veel zal ze niet meer doen, want ze is al een tijdje aan de andere kant van het gras liggen. Deze is aangevraagd door

denken aan een man die dan ligt in een bed. En dan, naast hem een vrouw die hij helemaal niet kent of zo. Maar, en waar die vandaan komt, dat weet hij ook eigenlijk niet meer. Maar wat hij wel zoekt is een hartslag. En dat het een beetje warm is ook, hè. Dat is, ja. Op zijn minst. En maar zoeken, jongens. Ongelooflijk. Ja, die heeft een gewoon een probleem, hoor, die man. Al sinds 1986... stond wel mooi 12 weken in de top 40 met 5 als hoogste notering voor deze plaat. Van Don Johnson, die ook wel eens John Donson genoemd mag worden, met Beat Hard. Zometeen de plaat speciaal voor Ellie en René, aanvraag de Mo. Maar eerst gaan we naar een Little Green Bag. Terwijl George Baker, en misschien ook wel een selectie erbij, maar dat staat er niet bij mij. Dus bij mij. Aha. Zo'n plaat uit jaren 60, hè? Dit uit 1969.

is dat leuk, hè? En hij werd beroemd, hoor, met deze platen. Little Green Bag, George Baker. En het is een klein mannetje, dat kan ik je wel vertellen. Ik stond ooit naast hem in de jaren 80 of zo. Toen was ik al groter dan dat hij was, dus ja, dat zeg wat. Deze plaat, Teddy Swims met The Door, is voor René en Ellie met een hartje erbij. Door Moon aangevraagd. Fijne plaat. En zometeen de Stray Cats met de Stray Cats Strut. Speciaal voor Marjan. En ook een Nick Kershaw zie ik staan.

altijd die hoge E, hè? Weg ermee. Steve Ray Vaughan was dat met Long Gone. Nou, deze plaat is aangevraagd door Boom. De 278. En hij zegt dank je voor het...

0: 5 als hoogste notering. En volgens mij heeft Marjan daar wel verhalen over. Iets met een cassettebandje wat dan, waar de batterijen van op raakten. Terwijl ze iets aan het doen was.
1: Radioplaat. Wat is een radioplaat? Dat is zo'n plaatje waar je dat radiogevoel van krijgt. Dat is persoonlijk, het is een gevoel. Heb jij ook een radioplaat en wil je die graag horen op iTunes? Vraag hem aan op de website iTunesradio.nl en zet erbij radioplaat. Hier komt weer zo'n radioplaat.

0: Fascinated uit als eerste single van een debuutalbum. Het werd geschreven en geproduceerd door Ish Ledisma. En het bereikte nummer 21 in de Billboard Hot 100. En nummer 1 in de Dance Club Songs.
1: Toen

rijden op de A16 over de Brienoord. Met deze plaat en regen ook. Regen, ja. Van dat je de ruitenklappers aan hebt staan, dat werk. Frank Stallone dit met Far From Over. Denktank moet ik altijd aan denken. Maar Boom vroeg hem aan. Deze plaat. Wat is dat fijn, hè? Wat is dat lekker. Ja, dit is the end hoor. Dit is the end.

0: Wat zeg je? Nee, dat gaat prima, joh. Ik gooi hem er gelijk in. Ja, iedereen de groeten. Ik weet het. Moon, een kus voor jou. Ja, ik had hem al klaarstaan voor je. Ja, ik ben zo snel, hè, lieve schat. Weet je toch, kanaaltje 13? Oh, pardon.
1: Pardon me, do you have change for a quarter?
0: Heb je niet?
1: I gotta make a phone call.
0: Hij moet even bellen.
1: Thank you. Oh, I hope this woman don't take me to no changes today, 'cause I had a hard day today, man. You know, let me see what...

Sorry vraagt de plaat aan van Rolls Royce. En ja, dat moet dan RR Express worden natuurlijk. Zometeen nog een Anita Meijer met Why Tell Me Why door je speakers. En dat is een aanvraag van Boom. Lekker toch?

0: Together in Electric Dreams. En ja, ik wilde stoppen met Electric Light Orchestra eigenlijk, met Rollover Beethoven, maar dat past helemaal niet. Wat wel een beetje gaat passen is of Electrica Salsa. Het is niet anders, joh. Daar gaat Tim mee beginnen aanstaande maandag. En bedankt voor het luisteren. En die torch, die zaklamp, die doe ik volgende week wel, joh. Ik hoop het goed, ik heb hem klaarstaan al. Softcel dus, hè? Ja. Zometeen Dance the Night is door je speakers heen. Na 12 uur dus natuurlijk. Hè. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ben ik er weer, hoor. Gezellig. En geniet van je weekend. En van je kerst.
1: Had je dit op Hitler met Einstein?

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Dance the 90s.

Zeg maar.

0: dinsdag. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with